0: Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Dit is so 12 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer net om seker te maak jy trek reg aan vir vandag want dit is ijskoud daar buite met so 'n koelerige windjie wat deur jou waai vanmôre. Maar ek sien dit gaan dalk heel moontlik bietjie warmer word. Kom ons kyk. Ons begin sommer hier in die strand Helderberg area kon ons baie soos dit wes. En hulle praat van so 11 grade. Dit voel vir my bietjie laer. Ek dink so 5 tot 7 grade op die oomblik met so 10 km per uur wind wat waai, maar hy buite bietjie hoor, hy buite bietjie. Vandag het ons sonskyndag wat voor die vandag, maar nog steeds lekker koelerig. Temperatuur is slechts een maximum van 18 graden, minimum van 9. Morgen ook een bewolkte dag met een bykie sonskyn wat gaan deurkom. Temperatuur een matige 19 en een minimum van 9. So ook vir woensdag en dan donderdag lyk het of ons weer bykie reen gaan kry as die temperatuur daal tot en met 16 graden en dan hiervan vrijdag af lyk het of het stadig maar seker bykie warm gaan word, want ons sien uit na een prachtige naweek wat voorlee. As die temperatuur gaan stijg tussen 19 en 23 graden tot en met maandag. So dit is wat jy weer omtref hier in die Helderberg. Kom ons kyk na Grabouw op die oomblik so 7 grade. Ja, dit is min of meer hoe ek het ook voel. En vandag is daar koelerige dag in Grabouw, maar son skyn weer. Maar temperatuur laag is slechts een maximum van 16 en een minimum van 6. Morgen ook baie diezelfde, maar meer bewolkte dag wat voorleef vir morgen vir Grabouw. Temperatuur is slechts 16, maximum minimum van 7 en woensdag nog steeds koelerig, slechts maximum van 17 en een minimum van 8 en dan donderdag een baie ijskoue dag wat voorleef vir Grabouw. As daar een bietjie kans is vir reën met bewolkte weer, temperatuur is slechts een maximum van 11 en een minimum van 10. Lekker, sal ek sê, ijskoue winterweer wat op pad is hier teen donderdag. Maar dan hier teen vrijdag raak het so klein bietjie beter, temperatuur maximum slechts 15 en minimum van 10 en dan hier teen saterdag en sondag begin dit een bietjie warmer word as die temperatuur gaan stijg tussen 18 en 21 grade tot en met volgende week maandag. As ons beweeg na Stellenbosch toe op 'n koue Stellenbosch vanmôre slechts 8 grade op die oomblik. En vandag kan ons uitsien na 'n pragtige sonskyndag. Ek dink dit gaan seker later optrek. Temperature 'n maximum van slechts 18 grade, minimum van 7, so nog steeds bietjie koelerig. Môre 'n bewolkte dag met 'n temperature maximum 19 en 'n minimum van 7 vir Stellenbosch, so ook vir Woensdag. Selfde temperature maximum 19 en 'n minimum van 8 en dan donderdag 'n kouerige dag met 'n bewolkte weer wat voorlê. As die temperature gaan daal tot en met 15 grade, minimum van 11. En dan Vrydag het ons klaar het op met een bewolkte dag. Temperatuur maximum 19 en een minimum van 13. En hierteen saterdag, sondag en maandag lyk het of ons een prachtige somersdag gaan hee as die temperatuur gaan wissel tussen 23 en 24 grade tot en met maandag. As ons beweeg na Kaapstad toe, Kaapstad lyk het baie prentjie, baie anderste. Een sterk wind van so om by 20 km per uur. Hulle praat van op die oomblik 17 grade en vandag is die maximum temperatuur 17 en een minimum van 12. Met een sonskyndag. Morgen ook baie dieselfde, maar meer bewolk. Temperatuur is 17 en een minimum van 12. Dit duur voort tot en met woensdag. Want donderdag het ons bewolkte dag met reën wat op pad is. Temperature wat gaan daal tot en met 16 grade, minimum van 13. En dan vrijdag raak het warmer tot en met maandag as die temperature wissel tussen 19 en 20 grade tot en met maandag. Dit is wat jou weer aan betref vir vandag en vir die rest van die week. Kies One Republic en niet your love.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

Het kan ons ooit aeroplane Jane en dit is as gevolg van die vliegtuig wat sommer so laag gevlieg het daar oor die stadion. En dit is nou so 10 minute voor 6 en kom ons kyk so 'n bietjie na die verkeer en die op die pad is net so vinnig. Ek sien daar is nou heel wat stadige bewegende verkeer op hierdie stadium. Dit is op die N2 net rigting sommer dit wes van na Kaapstad en sowel as ook daar by Settlersway rigting Kaapstad se rigting toe. So heel wat stadige bewegende en verkeers so wees, maar net op die uitkijk op daar. Anders is niks regtig probleme hier op die Helderberg area nie. Ons het so een probleempie, kom ons kyk daar wat nog steeds van toepassing is, wat vanmorgen vroeg al plaasgevind het, is een ongeluk. And it's at the Hilder Road, that's on the M54, that's direction eastbound. A crash on Hilder Road East, M54 after Delft Main Road, M180, expect lane closures, drive carefully. And that's the only problem with this stage. If you do come across anything, please let me know on a WhatsApp line. It's 021-100-6936. Nog lekker muziek op pad, want is amper vir my tyd om tot ziens te sê, maar ek het vir jou lekker een van Kid Darren, Kaptein, net hierna.

0: En het is lekker een van de kader en kaptein. Is nou so 4 minuten voor 6 ongelukkige tijdsmoment. Tot ziens, is baie, baie dankie dat jy saam my gekeer het so vroeg vanmorgen. Hoop jy het jou kopie koffie geniet. En ja, dat is vir my tot tijd om tot ziens te sê, want ek het wil nei wat net hier na op die lig is. Ek hoop jy het een fantastische ochend en fantastische dag, want dit gaan miskie koelerig wees vandag. So hou maar hy baiekies en treikies aan, maar ek sien die son kom daarom uit. En ons hoop ons het lekker maandag. Ek is morgenochtend weer terug, so bly gerus ingeskakel. Elke ochend hier tussen 5 en 6 met jou son. Hi, shake up show. Ek sê tot ziens. Tot morgen met Mark Knopfler net hierna.
1: Sunrise Shake Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

Jij komt uit, dit is gisteren. Ons het een voortgebouwen die winter.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: En Jackie het sommer heel eerst gesê, Mika, dis Jolene, Dolly Parton.
1: Hi Mika, dis nogal makkelijk die ookie, ne? Dit is Jolene van Dolly Parton. Yes. Lekker aan, bye.
0: Dankie, Marty, absolutely.
2: Hallo Mika, dis Madeline hier.
0: Hey girl.
2: Mika, flip it in reverse. Sonder twyfel, dit is Dolly Parton met Jolene.
0: Yes.
2: Bye, dankie.
0: Listen to that confidence. I love
3: Ach, Mika Alexander, daar is makkelijk. Dit is Dolly Parton, sê Jolene.
0: Daar sê.
3: En daar kraak die speaker, so ek besit die gesing het eindelijk.
0: Oh, I appreciate it. Couldn't catch you out tonight, Dolly Parton, Jolene, up next. That's how we play Flip It in Reverse.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.